0: Brandon.
1: Brandon everywhere, yeah.
0: R-E-N-E-B-R-A-N-D-T-A. Yeah. Thank you very much. And next we have Edith and Misty May from Equal. Woo!
2: Over naar Eden. Als ik kon in Nashville, dan mag ik ze maar. Dan mag ik dit als ze maar.
3: Over naar Eden. Ook zijn we doen. Als ik kon in Nashville, ik leer hem mee. Ik heb het jacht deel doen.